twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chikokuwa. Twale chitiwa netendo mukama chikokuwa.